De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral

met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieters zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.

0: leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
1: I give you ice cream cones.

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95 FM, DAB+, en de Radio Ninove.

0: In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
1: Are we gonna play house tonight or what?
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
1: Here we go!
2: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.

Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band, supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
3: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
5: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Disco

tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven. We love you.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

gaan. Op de beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat, heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: There are around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
3: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel

DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek. Radio Nienhoven. Goedemorgen.

Wat een feestje met Bebe Rexha en New Religion. Over feestjes gesproken, zaterdag is zover. Dan zetten we Ninove op zijn kop. De gratis toegang Spiegel Tent TD. Ik hoop dat je erbij bent. Nu zaterdag vanaf 8 uur. Goedemorgen.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

van Nienoven. Koop nu je tickets. Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. De toegang is gratis.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

van Ultimate Chaos in Goedemorgen bij Radio Nienove. Als je houdt van bioscoopfilms en dan vooral ook het betere werk, wil vanavond in de Plomblom kan je nog gaan kijken naar een film georganiseerd door Cineclub Lucifer. Species de Abejas. Een 8-jarige jongen wil voortaan als Lucia door het leven gaan. Lijkt me heel spannend vanavond om 8 uur in de Plomblom. Tickets zijn nog te koop bij ccdeplomblom.org. Fijne morgen op deze dinsdag nu met Julia Michaels. Dit is

0: Steve Miller Band. You're the cutest thing I ever did see. Met de Joker, Somber Undressed komt eraan na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Zeg, zin in een koffietje?
7: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
6: Ah wel, we doen het allebei.
7: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
9: Carwash Dodane.
8: Yeah, yeah. We love Ninove.

En het werk bij Radio Nienhoven met Down Under in Goedemorgen. Het wordt vandaag een graadje of 13 hier in Nienhoven. We krijgen de zon te zien, ook wat wolken, maar het blijft droog. Dus best aangenaam weer als je straks naar de dinsdagmarkt gaat. Een fijne morgen. Radio.

Beirut met Nant bij Radio Ninove. Een fijne morgen op deze dinsdag. 48 kunstenaars die een band hebben met Ninove, die stellen hun werk tentoon op de 5e editie van Casco. Een overzicht van alle deelnemende kunstenaars vind je op de Radio Ninove website bij de activiteitenkalender. Casco is gratis te bezoeken in de liberale kring. Ze zijn er vorige week aan begonnen, zaterdag en zondag. En je kan ook nu, overmorgen donderdag, tot en met zondag nog gaan kijken. Tussen 2 en 6 is dat altijd. De toegang is uiteraard volledig gratis. Olivia Dean zingt voor jou So Easy.

Salt and Pepper met What a Man. Het nieuws van 8 uur komt eraan, zometeen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
2: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
5: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
5: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
5: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
5: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
5: Met DJ's Bart Reeves en

0: info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek. Radio
1: Nienhoven. Goedemorgen.

Van Camille. Goedemorgen, dinsdagmorgen. Dinsdag betekent ook dinsdagmarkt hier in het centrum van de stad Nienhoven. Blijft voorlopig droog, dus altijd aangenaam om op die manier inkopen te doen. Fijne morgen nu met Jamiroquai. Dit is Little L bij Radio

0: Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Pat B tot Journey.
3: Just a small town girl.
2: Van Madonna tot Dua. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De

0: Mag ik zeggen, toch wel een van de meesterwerkjes van zijn koninklijke majesteit, Prins. Money don't matter bij Radio Nienhoven. Goedemorgen, een leuk weetje, hoop ik, op de kalender van Thibaut van den Abele, want ik heb nog niet gekeken. We ontdekken het samen. Vandaag op 12 mei in 1820 wordt Florence Nightingale geboren. Engelse verpleegster. Was dan verpleegster, dacht dan op filmactrice was. Ja, dat is oud natuurlijk. Hè. Ze is overleden in 1910. Ja, staat verpleegster. Filmactrice dacht ik altijd, maar goed. Voorbereiding is altijd beter natuurlijk. U hoort het, live on the fly. Gers Pardoel is jarig vandaag. Hij wordt er 45, de modeontwerper. Lang niet meer van gehoord eigenlijk. Nicky van Kets, 47. Jason Biggs, de man die de... Wat was het? Appeltaarten verdiepte in American Pie. De filmreeks wordt vandaag 48 jaar. Wie er ook jarig zou zijn... wie jarig is, is Emilio Estevez. Dat is de broer van Charlie Sheen, maar gaat door het leven onder een andere naam. Hij wordt vandaag 64, Steve Winwood, 78, jarig zou geweest zijn. Hugo Kamps, nog een van de echte Belgen, 83 jaar, wel met een Hollands accentje. En Florence Nightingale dus zou vandaag, even kijken, 206 zijn geworden. Belangrijke vrouw in de geschiedenis staat hier. Oké, laten we het daarbij houden. Als jij jarig bent vandaag op deze 12e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: Foxy Fox trots met je elastieke benen, Jimmy Bohorn. En Dance Across the Floor. Miles Smith met Stay. Moet even opstaan, sorry. Miles Smith met Stay hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen in het centrum van Ninova.

Fascination in Goedemorgen. Het wordt vandaag 13 graden in Nienhoven. We krijgen behoorlijk wat zon, toch ook wat bewolking. Maar het goede nieuws is dat het vandaag droog blijft. Dus het ideale weer voor een bezoekje aan de dinsdagmarkt. Morgen.

Must Travel. Mr. met Kyrie bij Radio Nienoven. De Spiegeltent wordt morgen officieel geopend hier in Nienoven. Jawel, met een optreden van Madame Mercury in We Will Rock the Spiegeltent. Dat is de beste hits van Queen uiteraard. En er is ook nog Fox and the Bullocks, een energieke coverband die daar is. En dus voor ambiance zal zorgen. Info en vooral ook tickets nog op spiegeltentnienoven.be, spiegeltentnienoven.be. En zaterdag, weet je, dat is het feestje van het jaar. De Spiegeltent TD met gratis toegang en alleen maar de beste muziek van vroeger en vandaag. Dus ik hoop dat je er zaterdag bij bent. Ah.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk, vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
3: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
5: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van...

Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Milk Kink met Unstoppable. Ze hebben er ook een nieuw plaatje uit. Ik weet het zo niet. Een Bjorn hier op de middag straks is er fan van. Ja, vanaf volgende week toch ook op Radio Nienhoven, want dat kunnen we niet negeren. Die nieuwe single van Milk Kink. Intussen was dit nog even Unstoppable. Fijne morgen. Kopje koffie, boterham met choco misschien nog. Of de dinsdagmarkt wel. Dit is Tina Turner.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Willy.
2: Hola, de zon in je hart.
0: Tot Reggie. Van Gala.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Dat is zo'n plaatje zo in het begin van de Spiegeltent TD, want ja, zaterdag is het zover. De Spiegeltent TD in de enige echte Spiegeltent. De hele avond alleen maar de beste feestmuziek van vroeger en vandaag gratis toegang. Jawel, samen met NKV organiseren we dat daarvoor de derde keer. In diezelfde Spiegeltent vindt overmorgen donderdag het feest van de vrijwilligers plaats. Het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. Muziek en drankje en warme sfeer als je vrijwilliger bent, want het is in 2026 het jaar van de vrijwilliger. Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar je kan dat wel doen als je wil. Je vindt een link op de Radio Nienhoven website in de Spiegeltent. Donderdag dus, donderdag op de hoogdag. Het is onze lieve heer Emelvaart. Tussen 2 en 4 in de namiddag. Voilà,

0: Van Bonium, zometeen Lil Nas X, samen met Billy Ray Cyrus, The Old Town Road, maar eerst de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

zo'n plaatje om even op te schuren, zo Montel Jordan met Get It On Tonight. Goedemorgen Radio Nienhoven. Het wordt vandaag 13 graden bij ons in de stad, dus behoorlijk wat zon, toch ook wat bewolking, maar wel droog weer. Profiteer ervan, want morgen woensdag weer kans op

Ja, echt ook perfect voor de Spiegel TTD zaterdag tussen 8 en 2. Dus op tijd komen is de boodschap natuurlijk. Want om 2 uur loopt de vergunning af. Dat is voor ieder evenement in de Spiegeltent. Dus op tijd komen, dan kan je op tijd feesten. Mel en Kim met Respectable. Spiegeltent TD, gratis toegang.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat, heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
3: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
5: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral...

was de meest recente single van Samber. Home Wrecker. Hele goede morgen. 12 mei vandaag, dat is de dag van het Eurosong Festival. Eerste halve finale. Met ons land erin, met Isila. We kijken er naar uit. Roxy Music. Jealous Guy.

De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets

0: Garage Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Gigi tot AC/DC.

beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: gaan.
1: Dat was Pommelien Thijs, haar slotshow in de AFAS Dome. Kan je nu zondag integraal bekijken bij VRT 1. Ik moet gaan. Er staat een rommelmarkt aan te komen dit weekend in Klein-Brabant, in Nienhoven, in de Meisjes, Seisjes, Vlinder en Nachtegaallaan. Altijd gezellig daar, zeker eens langs gaan. Nu zondag kan je er gaan snuisteren en tweedehands kopen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur in de namiddag. Rommelmarkt in Klein-Brabant in Nienhoven. Goedemorgen, dit is Next met Too Close.

0: Adlivido.
1: Het was de debuutsingle van George Ezra in 2014, Budapest. Nationale actiedag vandaag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Wat voor implicaties dat heeft hier in Ninove, dat hoor je zometeen in het nieuws van bij ons met Kurt van Impe. Eerst nog deze van Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninoven best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen,
7: we helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love Ninove.

0: Taylor Swift en de Fate of Ophelia. Het wordt een droge dag vandaag in Ninove. Het is wekelijkse markt, dus dat valt goed mee. Je kan erheen zonder paraplu. We krijgen zelfs af en toe de zon te zien. En dat bij deze voormiddag plusminus 10 à 11 graden. In de namiddag wordt het dan 13 graden. Dat droog intermezzo, dat is maar van korte duur. Want morgen mogen we opnieuw enkele regenbuien verwachten. Alhoewel er ook af en toe wel wat zon is. Kwik stijgt dan tot 14 graden.
1: Danny de Mam.

If I could turn back time van Cher. Ja, gedane zaken nemen. Geen keer, uiteraard. Radio Nienhoven. Fijne dinsdag voor de middag. Dit is Grace met Freedom. You know.

Behind Blue Eyes van Limp Bizkit. Sinds kort leent de Ninofse bibliotheek ook e-readers uit. Zo'n e-reader is een compact digitaal apparaat dat bedoeld is om boeken op te lezen. Een soort van tablet, zeg maar. Ze hebben er in onze bib 3 voorhanden en je kan er zo eentje lenen. Dus zo'n e-reader met daarop 2 e-boeken. Als je daar interesse voor hebt, wel alle gedetailleerde info hierover vind je op de website van de Ninofse Bib, of je kan er ook gewoon eens binnenlopen en je informeren ter plaatse. Vandaag opent de bibliotheek om 1 uur tot 5 en morgen bijvoorbeeld kan je erheen van 11 in de voormiddag tot 7 's avonds.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer.

Sacrifice van de Weeknd en daarvoor ZZ Top. 12 mei vandaag, het is de internationale dag van de verpleegkundigen. Dus mogen we gerust eens een dikke bedank richten aan alle verpleegkundigen en zorgverleners. Wat zouden we zonder hen zijn, nietwaar?

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
10: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Sianna Spyro, overmorgen donderdag op Hemelvaart. Dan is er opnieuw de Ronde van Schoonderhagen. Die is voor wielertoeristen, voor mountainbikers. Maar er zijn ook familietochten uitgestippeld. Fiets- en wandeltochten zijn dat. Als je interesse hebt en graag eens beweegt voor het goede doel, wel dan toch wel even surfen naar de activiteitenkalender op onze website. Daar vind je alle details over die Ronde van Schoonderhagen van nu donderdag. En uiteraard gaat de opbrengst van dit alles naar VZW Schoonderhagen. Dat is een vereniging die instaat voor opvang en huisvesting van personen met een mentale beperking. Ronde van Schoonderhagen, overmorgen donderdag. Dit is Texas.
1: I'm

0: ze scoorden zowel hits in de jaren 70 als 80. Dit kwam uit hun eerste periode, Message in a Bottle, The Police. Het is ruim 11:30, hoog tijd voor het nieuws van bij ons.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieters zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. We love Ninove.

Ja, daar staan we allemaal wel eens voor zo'n dilemma. Dat was Nelly bij Radio Ninove op deze nationale actie- en betogingsdag tegen de pensioenplannen van de regering. 12 mei vandaag, het is ook de verjaardag van Steve Winwood. Die wordt er 78. Journalist Stef Wouters viert zijn 59ste verjaardag. En ook Gers Pardoel, die is aan feesten toe. Hij wordt er 45. Dit is Criss Cross Amsterdam.

Ja, dat was nog eens de Bas himself bij Radio Nienhoven. Bruce Springsteen met The River. Afgelopen weekend geen promotiefeest voor voetbalclub Voor de Appelterre. Het verloor bij Wilrijk met 1-0. Maar er is nog wel een herkansing in die eindronde. Voor de Appelterre kan alsnog promoveren naar Tweede Nationale. Maar dan moet het overmorgen wel gaan winnen bij Zepperen Brustem. En dat wordt uiteraard geen makkelijke opdracht als je die wedstrijd wil bijwonen. Er wordt gespeeld nu zondag dus om 3:00 in het stadion Het Dekken. Dat is gelegen in Zepperen, een deelgemeente van Sint-Ruiden. Met de wagen rijden er ongeveer 1,5 uur over. Zepperen Brustem dus versus voor de Appelterre met als inzet een ticket voor Tweede Nationale. Nu zondag om 3:00.

0: Shakira met Zo. Het is bijna middag. Bjorn komt er dus aan. Maar eerst nog het nieuws en Laura Pausini.
1: Radio Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.
8: We love Nienhoven.
1: En alleen de beste muziek.
8: Radio Nienhoven.
9: Goedemiddag beste vrienden, het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag dan voor jou. Vandaag betogen de vakbonden voor de zesde keer al tegen het beleid van de regering De Wever. De betoging die trekt door Brussel met verzameling aan het Noordstation om 10:30. Je kan rekenen op heel wat hinder. Bij de lijn in Oost-Vlaanderen rijdt zo'n 8 op de 10 bussen. Dat is beter dan elders, maar check toch je reisplannen voor je vertrekt. De treinen die rijden wel normaal. Met de auto naar Brussel, dat wordt dan weer ten zeerste afgeraden.

0: Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Tina tot Tu Fabiola. I lift

5 samples in 1 nummer. Dat is wat Mesmerized bevat. Stukken van James Brown, The OG's, George Benson en Beyoncé zitten er allemaal in verwerkt. Faith Evans die bouwde er een funknummer van. Dat klinkt alsof het uit de jaren 60 komt, maar toch in 2005 werd opgenomen. Ze is misschien het meest bekend als de weduwe van rapper Notorious B.I.G., maar Mesmerized was haar eigen doorbraak als solo-artieste in Vlaanderen. Haar hoogste genoteerde single ooit in de ultratop. Het Britse duo Freemasons die maakte er een remixversie van die ook in de danshitlijst kwam te staan. You ever heard about that thing?

Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: We love Ninove.

wat Songfestival nieuws dan, want vanavond is het zover. België doet mee in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Esaila die treedt op als 11e met Dancing on the Ice. 10 landen gaan door naar de finale van zaterdag, maar de bookmakers die geloven niet echt in een Belgische kwalificatie. Maar de generale repetitie gisteren, die verliep naar verluid dan wel weer goed. Dus we duimen mee vanavond.

Zanger Isaac Slade die werkte als begeleider op een zomerkamp voor jongeren met problemen. Een van hen worstelde met een verslaving en Slade die raakte er niet bij. Hij kon hem niet bereiken. En dat gevoel van machteloosheid werd How to Save a Life. Het nummer brak pas echt door toen het te horen was in het populaire Amerikaanse ziekenhuisprogramma Grey's Anatomy. Daarna stond het meteen in alle hitlijsten van tientallen landen. 6 jaar na de release zongen de acteurs van Grey's Anatomy het nummer zelf in een muzikale aflevering. En zo leeft een nummer soms langer dan je verwacht. Step one.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.
8: We love Nienhoven.
1: En alleen de beste muziek.
8: Radio Nienhoven.
9: Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert.

musical studio Nienhoven die brengt Headers. Dat is een donkere en hilarische musical over populariteit, macht en tienerdrama. Je kan de voorstelling zien op zaterdag 16 mei om 8 uur en zondag 17 mei om 5 uur in CC de Plomblom. Tickets en info via musicalstudionienhoven.com.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal. Better. Tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Mutt Lange, dezelfde producer die we kennen van Def Leppard en later Shania Twain, die schreef dit nummer al in de jaren 70. Het was bedoeld voor Don Henley van de Eagles, maar die bedankte. Een eerste versie van Dobby Gray in 1979 bleef onopgemerkt. Toen Hart het in 1990 opnam, waren ze er zelf niet blij mee. Zangeres Anne Wilson die noemde de boodschap van het nummer later weerzinwekkend. Het gaat over een vrouw die bewust vreemd gaat om zwanger te worden, want haar eigen man is onvruchtbaar. Toch werd het hun grootste hit ooit. Ze spelen het al jarenlang niet meer live.

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
7: Yeah, yeah. Radio Ninove.
8: We love Ninove.
9: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Vanavond om 8:00 vergadert de leesclub van de Nienhofse Bib. Op het programma staat Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Deelname is volledig gratis. Info en inschrijven dat kan via nienhoven.bibliotheek.be/de-leesclub.

De regisseur van de videoclip van het volgende nummer die werd pas de dag voor de opnames gebeld. Het concept, de bandleden verkleed als olifanten in Zuid-Afrika, was een idee van Chris Martin dat een paar uur voor het vertrek nog uitgewerkt moest worden. De olifantenpakken die waren bewust goedkoop en zelf gemaakt, want er was geen tijd voor iets anders. En de clip die werd deels opgenomen in een wildpark in de Karoo-woestijn, niet ver van Kaapstad, en deels tijdens een echt concert in Johannesburg. Meer dan 2 miljard keer bekeken op YouTube. Voor een idee dat een dag eerder nog niet bestond, is dat niet slecht.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
4: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
4: Radio Nienhoven.
6: Een goede middag.

Gelukkig gaat het verhaal niet over ons, over Nino Verdan. Benson Boone. Hij had het over The Ghost Town. Fijn dat de radio terug aanstaat op de Stadsradio. Ik ben Kurt, ik begeleid je door de middag.

De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Pat B tot Journey.

op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

Feel Good Song van het moment. De meest recente van Bruno Mars. De bibliotheek die organiseert terug een voorleesuurtje. Het heeft het thema vriendschap en is gericht aan kinderen vanaf 6 jaar. Het voorleesuurtje is volledig gratis en vindt dus plaats in de bibliotheek op de Graanmarkt nummer 12. Morgen woensdag 13 mei vanaf 2:30. Je hoeft ook vooraf niet in te schrijven.

De verwarming werd al iets wat hoger gezet, ja, omdat de temperatuur iets wat lager staat, zeker. Ellie Goulding was het en Burn. Zometeen een update van het nieuws uit de stad. Eerst een classic van Karen Young uit de 70s. Dit is Hotshot.

Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
5: in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Love Ninoven.
9: I don't

it's raining. Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes in dit geval, Rihanna en Jay-Z met de umbrella. Een update van het weerbericht hoor je straks net na het nieuws van 3 uur. Tot en met die tijd nog een aantal leuke hits. En natuurlijk nog wat info over de events uit de stad. Na Alok en de Chainsmokers.

0: de grote hits scoorden ze met dit in 1987. Living in a Box was het. Iets wat groter dan een box is de Spiegeltent dit jaar. Content, die nodigt je daarop uit voor de Afterwork Party. Een comedyavond met Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf, Peter Kluppels en ook Jeroen Dijk. Er is gratis inkom. De comedyavond in de Spiegeltent. Vrijdag 15 mei om 8 uur.
1: Lig

kans is reëel dat je dit ook zaterdag hoort in de Spiegeltent. De Radio Ninove en NKV Spiegeltent TD. Met gratis inkom Robin S. was het en Show Me Love. Het nieuws van 3 uur.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
8: Radio Ninove.
9: Goedenamiddag.

Ja, gelukkig kan je nog altijd videobellen, dan valt het al bij al nog mee. Miles Away van Offenbach bij Radio Ninove. Door de middag tot 5 uur, ook op deze dinsdag, dit is de Police.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Willy.
2: Hola, de zon in je hand.
0: Tot Reggie. Van Gala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

I Could Dance the Night van Dua Lipa, een hit van 3 jaar terug. Ja, misschien kan je ook een danske placeren op het jaarlijkse Aspie-café van de Aspies van Giro Appelterre. Die organiseren dat ten voordele van hun kamp. Je bent er van harte welkom om iets te drinken, een hapje te eten en misschien ook een danske te placeren. Het Aspie-café vindt plaats in de lokalen van Giro Appelterre op het dorp 13 in Appelterre. Nu zaterdag 16 mei.

Er staan er ondertussen al bekend voor, hoor. Energiebesparend leven. Ja, maar dat is goed voor de natuur, voor alles en nog wat. Kato en John was het. En turn the lights off. Op het knopje duwen. Dankjewel. Zometeen het nieuws uit de stad na de classica The 70s van Hot Chocolate.

0: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Wat zei Roger altijd? Wat je zelf doet, doe je meestal beter, maar in dit geval werd toch wat hulp aangeboden. You Might Need Somebody. Shola Emma haar hit net na The Galway Girl van Ed Sheeran. Radio Ninove is dit, met Camerat.

Wat een schitterende classic uit 1981, Phil Collins en In The Air Tonight. In The Air Tonight, van 8 tot 9, meer 80s in 80s at 8. De stad Nienhoven organiseert ook dit jaar een bloementuin en biomarkt, waar je een ruim aanbod vindt van 1 en meerjarige bloeiende planten, maar ook kruiden, groenten en fruitplanten, waterplanten en bio- en artisanale streekproducten. De markt zelf die vindt plaats op de Graanmarkt in Nienhoven zondag aanstaande 17 mei van 8 tot half 1. En elke klant die krijgt een gratis zakje potgrond per aankoopschijf van 10 euro.

Radiocenter op het ritme van je regio in Ninoven via 95FM, DAB Plus in Oost-Vlaanderen en via de stream en de app overal ter wereld. Niets dan goede muziek bij de Stadsradio. Eric Pritz was het en Call on Me.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven.
7: Een goeiemiddag.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
5: Van Gigi tot AC/DC. Van Marco tot Glasgow. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

Leuk hè dit, van 3 jaar terug, Bazaar en Guusje, die een tijdje het voorprogramma deed van de band. Blijf nog even hier. Maandelijks presenteert Cineclub Lucifer een zorgvuldig uitgekozen film. Ze doen dat ook straks weer in De Plomblom. Dan kan je daar gaan kijken naar Espices de Abagasse. Een 8-jarige jongen die wil daarin voortaan als Lucia door het leven gaan. Die verandering gaat niet zonder slag of stoot, hoe hard de moeder ook vecht voor de vrijheid van haar kind om te zijn wie ze wil. Cineclub Lucifer leidt vanavond de film in om 8 uur. De film zelf begint om 7:50. Meer info of nog eens checken of er tickets zijn op ccdeplomblom.org.

voor de nieuws van Shepherd op deze dinsdagmiddag. We're coming home. Gebruikelijk op het half uur een update van het nieuws uit de stad. Ook zometeen naar La Belle. Hey.

Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum

0: San Melo.
1: Dat is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, maar dat weet ondertussen wel iedereen zeker. Een hit uit 1981 van Grace Jones. Strange, I've seen that face before. Straks neem ik u nog eens mee naar een jaartje na het millennium, 2001, voor de grote hit van de Superman Lovers. Eerst nog eens naar het appartement van Rosie en Bruno Mars.

Wat een goed nummer, hè. De Superman Lovers bij Radio Ninove met Starlight. Maar liefst 48 kunstenaars die een band met Ninove hebben, die stellen hun werk tentoon op de 5e editie van Casco. Een overzicht van de deelnemende kunstenaars die vind je in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. De tentoonstelling zelf is volledig gratis te bezoeken in de Liberale Kring op de Dreefstraat 16 in Ninove. Donderdag 14 mei tot en met zondag de 17e nog van 2 tot 6.

Jennifer Lopez, die keek er al een tijdje naar uit. Ik weet niet wat daar te gebeuren staat. Waiting for tonight. Ja, bij ons tonight, Tom. Zometeen al om 5:00.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
8: Radio Ninove. Een hele goede namiddag.

0: Fleetwood Mac mocht hier zowaar openen na het nieuws van 5 uur met Everywhere. Er was ook al de live versie van Gracie Abrams hit I Love You, I'm Sorry. Een bekentenis als het ware. Tot aan 8 zijn wij weer samen hier via de Radio van Stad. Een hele goede namiddag trouwens.
1: I'm not

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets. Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Dat was de nieuwste Shakira hier bij Radio Nina of met Zoo. Velen hebben er hoogstwaarschijnlijk naar uitgekeken en morgen is het zover. De Spiegeltent opent zijn deuren om 8 uur. En wie opent er? Wel, dat is niemand minder dan Mother Mercury, de officiële Belgische tributeband van Queen. Je mag je verwachten aan een zinderende avond met de grootste hits van Queen. Als daar zijn onder andere Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. En ga zomaar verder. Er zijn vele hits die Queen geschoord heeft. De avond wordt stevig op gang getrokken door de coverband Fox en de Bullocks. Energiek als ze zijn en ze staan garant voor sfeer, ambiance en herkenbare klassiekers. Meer info over deze avond en als je nog een ticket wil, dat kan nog altijd hoor, via www.spiegeltentninove.be.

Zoals jullie wellicht wel weten, zingt Reggie nooit een eigen nummer zelf in. Deze keer nam hij Jaap Reizema onder de arm. Onder zijn artiestennaam Jake Rees. En het nummer Ellie is een ode aan zijn eigen dochter, die hij toen in de tijd had met Elke van Elderen. Dat is ook weer al een heel tijdje geleden. Maar het was een dikke hit bij ons. En die hoor je ook hier regelmatig bij Radio Nienhoven.

0: Het nummer werd oorspronkelijk geschreven als een instrumentaal stuk van Andrew McKay en Brian Ferry en Roxy Music. Die plakten er dan een tekst op met de nodige successen. Love is the Drugs van Roxy Music. Ik heb het uitgebreide weerbericht voor jullie. Vannacht wordt het tijdelijk zwaar bewolkt met wat regen of buien. Tijdens het tweede deel van de nacht verschijnen er opnieuw opklaringen vanaf de kust. De minima liggen vannacht tussen 4 en 9 graden. Morgen komt er snel weer bewolking opzetten. We krijgen dan buien die zowel vanaf de Noordzee binnen naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer tot gevolg. Het is fris met maxima tussen de 9 en de 14 graden.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum.

als Jay-Z en Alicia Keys hun stem onder een nummer zetten, wordt dat stevast een succes. En bij dit was het niet anders. The Empire State of Mind. En dan nu Melissa Vivian Jefferson. Die is beter bekend als Lizzo, een Amerikaanse zangeres. Maar dat niet alleen. Ze kan ook rappen. Het is een songwriter en een actrice. Ken je deze nog van haar?

It's My Life and Such a Shame zijn andere hits van deze band. Talk Talk. Je hoorde Life's What You Make It. Er staat Lido georganiseerd een infomoment voor ouders die de zomervakantie van hun kids willen voorbereiden. Tijdens deze sessie krijgen ze praktische tips, budgetair advies en een overzicht van het vrije tijdsaanbod in Ninove. Deze infosessie die vindt plaats in het Sociaal Huis. Daarvoor moet je zijn aan de Burgstraat 46 hier in Ninove. Het kan nog vanavond tussen 6:30 en 8:00. Het is gratis deel te nemen. Je schrijft je in via huisvanhetkind@ninove.be.

Mr. Brian Adams doet zijn eerste muzikale ervaringen op in de groep Sweeney Todd, waarmee hij eind jaren 70 een plaat of twee maakt, maar hij breekt echt wel door in 1980 tijdens zijn soloalbum Reckless, waarin de Rond You en Summer of 69 grote hits zijn.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Lennart en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
6: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove.
7: Een hele goede avond.

Tja, als Ariem mag openen, zijn we altijd super blij. Je hoorde bij het na het nieuws van 6 uur Losing My Religion. En dat was ook al de hit van vorig jaar van Ed Sheeran en Sapphire. Goedenavond, nog samen tot aan 87.

De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang.

Vrijdagmiddag 16 mei, jazz, pop en rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal. Better. Tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

een geluk dat het is, dat Daylight. Deze keer dankzij David Kushner. Als je ook een vrijwilliger bent, zoals ik, niet alleen hier bij Radio Nino, maar ook bij de Raak Okegem bijvoorbeeld wel. Het is jouw jaar, want 2026 is uitgeroepen door het jaar van de vrijwilliger. En Stad Nienhoven, die viert haar vrijwilligers met een gezellig feest in de Spiegeltent in het Stadspark. Je mag je verwachten aan muziek, een drankje en een warme sfeer. Vooraf inschrijven is wel verplicht en je kan dat doen via de link die je terugvindt in onze activiteitenkalender als je surft naar radioninhoven.be en doorklikken naar die activiteitenkalender. Het vrijwilligersfeest, zoals ik al zei, in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven aanstaande donderdag en dat tussen 2 en 4.

We zijn daarnet nog met het vrijwilligersfeest in de Spiegeltent. Wel, wij organiseren ook iets van Radio Nienhoven. Dat is onze Spiegeltent TD. En aanstaande zaterdag allemaal welkom vanaf 8 uur. En vergeet niet, de inkom is volledig gratis.

0: nummer uit de periode van de Philly Sound. Dat zijn... dat is een muziekgenre ontworpen door Gamble en Huff, die de producers zijn van dit nummer. The Three Degrees, 1973 à 1974, met Dirty All Man. En we hebben zo dadelijk het nieuws uit Ninove. Tot zo lang heb ik hier het weerbericht uit Ninove. 12 graden momenteel, bij een zuidwestenwind. Het voelt ietsjes frisser aan. Een graad of 8 is de gevoelstemperatuur. We hebben vannacht temperaturen 8 à 9 graden en het kan hier en daar een regenbuitje vallen. De zon die komt vanmorgen op 4 minuten voor 6 uur. En tegen morgenmiddag halen we hier 13 graden.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninoviter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninoviter Dirk De Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Ninov.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

prachtig nummer, hè? Deze van Bunk Shuttle Funken, Another Day. Als je solliciteert met de band, de vereniging, onder vrienden of gewoon onder jezelf, kan ook, dan kan je het ons altijd laten weten. Wij stoppen het hier in onze activiteitenkalender en het komt ook helemaal gratis op onze website. Gewoon een mailtje sturen naar agenda@radionienhoven.be.

0: Ja, papa's kunnen soms zagen, hè, maar dochters en zonen, dat soms jullie best wil. Dat zullen jullie later wel nog beter verstaan. Papa Don Preach, hier bij Radio Nienhoven van Madonna. In de bibliotheek van Nienhoven kan je voortaan ook e-readers uitlezen. Als je denkt, ik hoor het hier donderen in Keulen, een e-reader is zo'n tablet waar je boeken kan oplezen. Ze hebben er 3 klaarstaan en je kan een e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Als je zoiets wil doen en niet in een fysiek boek wil lezen, er zijn al mensen die dat doen, dan vind je meer informatie op nienhoven.bibliotheek.be/e-readers. Dus bibliotheek.be/e-readers.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Lennart en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Andermaal, goedenavond.

De nieuwe Taylor Swift, Upper Light en Old City in the Fireflies waren er al na het nieuws van 7 uur. Dat betekent dat we aan het laatste deel van ons programma toe zijn, lieve vrienden en vriendinnen. Waar je ook mogen luisteren. Het kan nog altijd naar Radio Nino luisteren via de gekende FM-frequentie 95FM. Via de site waar je een link kan terugvinden. Onze app die je nog altijd gratis kan downloaden. En via DAB+, waar we ook een frequentie hebben voor een groot deel van Oost-Vlaanderen.

Je krijgt op de sociale media soms wel eens van die tegenstrijdige berichten, zoals deze week ook weer, dat het slecht ging met Freek van Suzanne en Freek. Ik geloof er niks van, er staat zoveel zever op die sociale media. Ik geloof het echt als het uit hun eigen mond komt. Nooit meer regen. En voorlopig is het nog het geval. We gaan straks nog eens kijken naar het weer wat het zal geven voor vandaag en morgen. De Ninofse Bibliotheek is gestart met een leesclub voor volwassenen. Jawel, daarin gaan deelnemers samen in gesprek over een voorafgekozen boek en dat onder begeleiding van een moderator. Vanavond wordt het boek Bezonken Rood van Jeroen Brouwers besproken. De sessie, daarvoor moet je dus zijn in de bibliotheek op de Graanmarkt 12 in Ninoven. Deelnemen is volledig gratis en als je meer info wilt, graag nog even surfen naar ninoven.be/de leesclub.

strong. Dit is nog goed, jongens. Snaakje die furore maakte in Wittekerke. Dat is lang geleden, hè. Stan van Samang. Je hoort hem ook regelmatig hier bij Radio Nien. Of je hoorde de lood nog eens van hem. En nu gaan we naar de jaren 70 met Kiki D.

0: Tegenwoordig doet hij het met Laura Tesoro. Maar deze Unstoppable, beter was nog even de comeback van Linda, waarmee je ook al een paar keer in het Sportpaleis stond. En niet vergeten, er komen er dit jaar nog aan. Even zijn socials bekijken. Straks nog eens het nieuws uit Ninove. En nu het weer. 12 graden in Groot-Ninove. Bij een zuidwestenwind. Het voelt aan al 7, dus het is ietsjes frisser. Vannacht halve temperatuur en 8 à 9 graden. De zon die komt morgen op 4 minuten voor 6 uur. Tegen morgen namiddag, ja, de weerberichten spreken elkaar hier wat tegen. Zie ik 12 à 13 graden.
1: Dinsdag 12 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De verschillende vakbonden voeren vandaag opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Voor Ninovieter zal die actie het meest voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, al valt de hinder in Ninove best mee. In Oost-Vlaanderen rijden 8 op de 10 bussen en trams. Wie in Vlaams-Brabant of Brussel gaat werken, zal de hinder mogelijk wel voelen. Daar rijdt maar 58% van de bussen. Ook de MIVB in Brussel verwacht aanzienlijk hinder. De NMBS laat weten dat alle treinen normaal zullen rijden. Ninovieter Dirk de Beuf heeft sterk gepresteerd tijdens de Franse subwedstrijd Dordogne Integraal. Samen met Vincent Klaaskens won hij de teamwedstrijd en behaalde hij ook zilver in het algemene klassement. De deelnemers moesten 130 kilometer afleggen op de Dordogne rivier, waar het lage waterpeil voor extra moeilijkheden zorgde. Het Belgisch duo finishte uiteindelijk in net geen 12 uur tijd. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: We love Ninove.

De meest snel reizende artiest uit Australië met Camilleri Roots. Kid Leroy of The Kid Leroy bezig. Als je hem eens aan het werk wil zien, hij komt op 4 november naar Vorst om 6:30. Hier was hij samen met Justin Bieber. Stay.

Tot zover de nieuwe Bruno Mars bij Radio Ninove. I Just Might. Werkzoekenden opgelet, want de stad Ninove heeft een vacature voor een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, een directeur basisonderwijs en een vakman / vakvrouw expert elektricien. Als je daarvan op de hoogte bent, van die andere ook nog een directeur basisonderwijs en een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je lezen op de website van de stad Ninove. Even surfen naar www.ninove.be.

Zo dadelijk na het nieuws van 8. Het is een 8. Dat is een logische. En dat wordt gevolgd door 90s and 90s. Dus liefhebbers van de 80s en de 90s van die twee decennia, die komen zeker aan hun trekken. Morgen snijden we de week in twee. Dan is het woensdag. En dan kan je mij hier bij de Radio van Stad weer terugverwachten. In de namiddag vanaf een uur of vijf. Tot dan. Salut.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band, supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Lennart en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunssum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunssum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maxima tot 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
4: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoofse straatbeeld. En

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen.

0: sensatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
1: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het burgerplatform Ninoven 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninoven. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovense straatbeeld. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be. Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.